Garantek, een Wunschtrack van Elmar Zomberg. Elmar schrijft, dan wünsche ik meer nog Randy vs. Soundverse met We Are The Storm. En de track geht aan mijn zoon. Die Schule verlangt ihm im Moment sehr viel ab. Immer positief denken, stay tuned.